0: nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer...

0: buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Lekkers te luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
4: Koffie Compleet.
3: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
4: Ik

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sexy naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor

0: elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze-geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig.

0: Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
10: Er kan nog meer bij.
11: T-shirts, mokken, posters, pennen.
9: Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.

know, you're one of my

0: met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. Ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het internationaal

0: Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. De Mexicaanse politie heeft de leider van een criminele groep met banden met het kartel del Noreste opgepakt. Bij die arrestatie werden wapens, drugs, voertuigen en 7 tijgers in beslag genomen. In de Mexicaanse kartelwereld worden exotische dieren vaker gebruikt als statussymbool en afschrikmiddel. De actie volgt op de inbeslagname van een schip in de staat Tamaulipas. De groep zou betrokken zijn bij onder meer het benzinesmokkel. Het kartel staat in de Verenigde Staten op de lijst van terroristische organisaties. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige perioden. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
5: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
3: Feel the breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het Internal Displacement Monitoring Center. Het totale aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen.

0: Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
10: Koffie Compleet.
9: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Wee, wee, wee.

0: Stories AM.
1: De Police hadden we uit 1979, Walking on the Moon. De Birds daarvoor, Turn, Turn, Turn uit 1965. En de eerste was van de Tramps, Zing When the Strings of My Heart uit 1975. Ik tel twee schapen.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze AM.
1: Leo Sayer hadden we uit 1966. You Make Me Feel Like Dancing. The Motions of Our Someday Child uit 66. En Gladys Knight and the Pips was de eerste. Midnight Train to Georgia uit 1973. Gaat het een beetje? Volhouden hoor.
2: Hey, hallo luisteraars. Hier is Johnny Cavaro weer. Ja, het is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje. Ja, jaren 5 of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Er is een dansje, een weesje, een liedje, waardoor je al je zorgen gaat vergeten. Ook al huil je tranen met teuten, van dit weesje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand, luister maar, daar komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk.

0: Dag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: The Rattles hadden wij uit 1970. The Witch. Ze kwamen uit Duitsland en je hoorde hun enige hit. The Flirtations daarvoor. Nothing but a Heartache uit 68. En de eerste was van Tavares. Don't Take Away the Music uit 1976. Er kan er maar één de winnaar zijn.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Het akkoord houdt onder meer in dat de gestolen data is teruggegeven of vernietigd. Of er losgeld is betaald is onduidelijk. Het onderwijsplatform Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers en wordt ook in Nederland door 7 universiteiten gebruikt voor onder meer contact tussen studenten en docenten. De hack was opgeëist door de groep die ook achter de cyberaanval op Odido zat. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan het in 2030 zo'n

0: Meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen. And yes, we just begun.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
13: Goedemorgen.

0: Ja, ik moet je teleurstellen als je net wakker bent geworden en je hebt net gedroomd. Ja, het zijn allemaal bedrogen dingen die nooit zullen uitkomen. Misschien toch wel, ja, je weet het maar nooit. Dan kan Martin van Kampen, mijn vrienden, wij moeten aan de slag, je moet aan het werk. Dus jij het bed en dan zeggen wij...
1: Good morning, good morning, sunbeam for silk smile through. Good morning, good morning to you.
0: Ja, en je hoorde Dromen zijn bedrog natuurlijk van Marco Borsato. Maar vrienden, dit is het programma Eruit met zo rond 20 over 8. Opgave Nieuwe Morgenster. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 9:20 dan de uitslag van de Morgenster. Inderdaad, goedemorgen. We gaan ook heel veel lekkere muziek draaien, want dat is natuurlijk de bedoeling bij deze ochtendshow. En natuurlijk de bedoeling van Radio Seabreeze. Lekker gaan we houden. We gaan terug naar 1984. Dit lekkere nummer, Fiction Factory, Feels Like Heaven. Goedemorgen, leuk dat je luistert en blijf er lekker bij.

0: John, Paul, George en Ringo, natuurlijk beter bekend als The Beatles. En je hoorde het mooie nummer Here Comes the Sun uit 1969. Het is trouwens geschreven door George Harrison en het werd opgenomen op het album Abbey Road. Straks de opgave van de Morgenster. Maar heb jij dat ook wel eens, als je 's morgens uit bed stapt, dat je tegen het bed aanloopt en dat je overal blauwe plekken aan overhoudt? Ja, mij gebeurt het wel eens. Herman van Veen gebeurde het ook wel eens. En heeft er een plaatje over gemaakt in 1990. En dit heet ook, inderdaad, Blauwe Plekken. Tot aan opgave Morgenster.
1: Als een hond heb ik staan janken.

0: En we zijn weer op zoek naar de morgenster. En volgens mij ben je wel benieuwd. We zoeken vandaag een Nederlandse popgroep uit Volendam die tussen 1966 en 2007 bestond. Hun hits waren meestal Engelstalig, maar de band heeft ook Franstalige hits gekend. En de laatste jaren zong de groep in het Nederlands. De band was vooral populair in Nederland, maar ook in Vlaanderen, Zuid-Afrika. En heeft 9 met platina bekroonde albums in Roemenië gehad en regionaal ook in Duitsland. Wereldwijd zijn ongeveer 5 miljoen platen van deze band verkocht, waarvan het grootste gedeelte in Nederland. En in Nederland is de band veruit de best verkopende albumband aller tijden. En hebben ze ook als enige meer dan 30 jaar elk jaar onafgebroken in de albumtop gestaan. Van 1977 tot aan 2008. En op single niveau heeft de band het op 2 na hoogste aantal top 40 hits gehad, waarvan 55, waarvan 22 in de top 10. En ze zijn de enige artiest die 26 jaar achtereen minstens een hit in de top 40 hebben gehad. En dat was van 1973 tot aan 1998. In de single top 100 en voorgangers heeft de band 59 hits gehad. In de loop van zijn bestaan is de band wereldwijd met 88 gouden, platina en dubbel platina platen bekroond. Nou, welke band zoeken we? Het lijkt me toch niet zo moeilijk, alhoewel. Ze komen uit Volendam, ze zijn het meest bekend. Je moet het haast weten. Straks hoor je het, zo rond 20 voor 9.
1: Elke werkdag van 8 tot 9, eruit.

0: Oud waren ze populair in de jaren 70. The Middle of the Road. Met die mooie zangeres Sally Carr. Met die hoge laarzen altijd aan. Solé, solé. En voorheen was ze natuurlijk kapster. En daarvoor hoorden we Labi Sivre met een wat onbekende nummer. Ja, hij bracht het uit in 1988. Stond er 5 weken mee in de top 40. En piekte op nummer 23. En het heette Listen to the Voices. Een andere hit van hem is onder andere It Must Be Love. En die kennen we natuurlijk heel veel beter. Het is bijna 8:30 en dat brengt ons bij de oude nieuwsfeitjes. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ook vandaag zijn er weer oude nieuwsfeitjes te melden. 12 mei 1998 voert India 3 ondergrondse kernproeven uit in de woestijnstaat Rajasthan, ruim 500 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad New Delhi. 2 nieuwe kernproeven volgen een dag later. De VS leggen India sancties op. 2000. De Nederlandse staat moet 8 miljoen gulden betalen aan Willem Oltmans wegens gebleken tegenwerking van de journalist. In 2003 wordt in hoger beroep André de Vries vrijgesproken. Hij was veroordeeld wegens de vuurwerkramp in Enschede. De SE Fireworks-directeuren Bakker en Pater krijgen een jaarcel. 2008. Meer dan 60.000 mensen komen om bij een aardbeving in China met een kracht van 7,9 op de schaal van Richter. Het epicentrum ligt 90 kilometer ten noordwesten van Chengdu. 2010. Afrika Airways vlucht 771 stort vlak voor de landing bij de Libische hoofdstad Tripoli neer. Het toestel, afkomstig uit Zuid-Afrika, had 105 mensen aan boord. 1 Nederlandse jongen overleeft de ramp. In 2015 is er opnieuw een zware aardbeving in Nepal. Deze heeft een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Tot zover de oude nieuwsfeitjes voor vandaag. Fijne dag en graag tot de volgende keer.
0: Dankjewel Aria voor het oude nieuws. We gaan natuurlijk weer door met lekkere muziek. Uit 1965, Cilla Black. And You've Lost That Love and Feeling. MUZIEK

Silver Black met You've Lost That Love and Feeling. Ja, we kennen het natuurlijk ook van de Righteous Brothers, maar ooit heeft ook Tom Jones het nummer gezongen. Deze was uit 1965. Maar we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. En ik kan je wel vertellen dat de band eigenlijk komt natuurlijk uit Volendam, dat had ik al gemeld. Heeft ooit twee zangeressen bij zich gehad, maar is eigenlijk begonnen als rockband. Nou, dan heb ik het eigenlijk al een beetje, klein beetje verraden, denk ik. Je gaat het straks horen, maar we gaan eerst terug naar 1980. Ja, de Beatles hadden Saturday Night Fever achter de rug en moesten wat anders gaan doen. En toen kwam dit album uit, Spirits Have Flown. En daarvan is dit de titelsong.

disco-tijdperk van Saturday Night Fever was natuurlijk over. En toen kwam deze mooie plaat, Spirits Have Flown, uit 1980 van de Bee Gees. Maar we zijn op zoek naar de morgenster en we gaan eens kijken wie de morgenster nou uiteindelijk is. We zoeken een band uit Nederland. En welke band zoeken wij nou? Natuurlijk, wij zoeken uit Volendam BZN. Had je dat goed? Applaus. Ja, dat heb je wel verdiend. En ik zei het al, twee zangeressen. Carola Smit en natuurlijk Annie Schilder zat ook in de band. Nou, we gaan een plaatje draaien uit 1983. En die heet Just an Illusion. Hier is BZN.

De drie zusjes Veldpoos kwamen natuurlijk uit het mooie Limburg en braken enorm door met het nummer Mississippi. Maar deze was uit 1980, Doing La Bamba, een beetje Spaans getint nummer. Heerlijk als de zon schijnt om dat lekker te horen. En daarvoor natuurlijk onze morgensterband. En dat was BZN met Just an Illusion en dat kwam uit 1983. En deze man kwam uit de band Genesis, was drummer en zanger daar, maar ging later solo. En dit is van zijn vierde soloalbum en die bracht hij uit in 1990. Lekker nummer. Dit is Do You Remember?

Phil Collins van zijn vierde studioalbum, But Seriously heette dat album. En je hoorde Do You Remember uit 1990. En dan loopt het programma bijna op zijn einde. Nou, het kan nog wel even net hoor. We gaan nog een plaatje draaien. Ik ga nog geen afscheid nemen. Nee, het is nog niet te laat voor goodbye te zeggen. En daar heeft in 1984 een mooi nummer over gemaakt. Namelijk Julian Lennon. En dan heet het ook Too Late for Goodbye. Het kan nog net.

Julian Lennon. Much too late for goodbye. Nou, het is nog niet te laat hoor. Het kan nog net. Het nieuws komt eraan. En ik heb hem al gezien hoor. Hij is aan de andere kant van het nieuws al helemaal klaar. Elibert Maathuis met zijn maatwerk in de muziek. En hij brengt je naar de klok van 10 uur toe. En daarna natuurlijk Ton Polderman met Koffie Compleet. Dit programma is er morgen weer. Ben ik er ook weer. Arias er ook weer. We hebben weer lekker de oud nieuws dan. Mooie muziek. En ook weer een nieuwe morgenster. Dus wat mij betreft graag tot morgen. Een mooie dinsdag. En ik zeg dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met hem is kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgesloten. Die is nu weer open. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
3: Er kan nog meer
2: bij. T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
7: The greatest music ever made. Classic hits.
8: Seabreeze. Seabreeze AM.

1978. Queen, natuurlijk. Don't Stop Me Now. Nou, dat gaan we zeker niet doen. Tot 10 uur ben ik bij je met een reis door de muziek. In maatwerk in de muziek. Natuurlijk bij Radio Cybris. Maandag tot en met vrijdag. En vandaag dinsdag. En dat betekent dat we eruit kwamen met Milko Roodnat. Ook dat was weer heerlijk om naar te luisteren. En we gaan naar Den Haag. Greenfield & Cook. Only Lies. MUZIEK

The Ballad of a Teenage Queen. Natuurlijk Johnny Cash. Lang geleden dat ik wat gedraaid heb van hem. Nu kwam ik het tegen op On the Highway. The Kings and Queens of the American Country Music. En toen dacht ik, nou, die is voor mij. En we gaan hem lekker draaien. En we gaan een Nederlandstalig. Een leuke van Tineke Schouten. Sweet, sweet honeybee.

Dit is het programma Maatwerk. Iedere werkdag, hoor. En dat wil zeggen werken, jongens, hoor. Maar iedere werkdag met Elibet Maathuis. Fijne knul. Ach, ach, god. Wat een leuke jongen is dat.

gaan er heel erg naar luisteren. Naar dit soort muziekjes. Nancy Sinatra, Lee Hazelwood en The Ladybird. Ja. En wat ook leuk is, is Mary Hopkin. Live uit 1969. Hier is Goodbye.

Ik zei het, 1969, Mary Hopkin and Goodbye. Nou, dat is het nog niet, want we hebben nog ruim 25 minuten te gaan voor de koffie van Ton Polderman. Ja, dat duurt nog even natuurlijk. We gaan naar 1981, Distant Love. De dames Ali en Doetje de Vries uit Willingenga. En dan weet je dat ik het heb over Alice May en Karen Wood. Oftewel, Maywood. Hier zijn ze.

The Beatles. Je hebt ze ongetwijfeld herkend met Michel. En we gaan naar 1970. Ik heb een plaat klaar liggen van Roger Whittaker. Een Britse zanger. Ja, dat was die. En I Don't Believe in If Anymore.

1970, Roger Whittaker. Ja, ik blijf fan van zijn muziek. En we gaan naar 1988. Misschien ken je het nummer Liefde van Later van Herman van Veen. Nou, eigenlijk moet ik dat niet zo vragen. Natuurlijk ken je dat. En het origineel kennen we natuurlijk ook. 1988, La Chanson des Vieux Amants, Jacques Brel.

Niels Gedanka en O'Carroll. Natuurlijk uit 1960. Een heerlijk jaar. En 1860 jaren sowieso natuurlijk wel. We gaan naar onze oosterburen. Ja, het mag wel gezegd worden op dit moment. Ras die zonne in dein Herz. Hier is wind.

wind en las die zonne in dein herz. In 1997 stond hij als een van de 100 mooiste nummers uit Nederland. Ik heb het over Benny Nijman. En dit nummer, Waarom fluister ik je naam nog?

Ruud en Riem de Wolf, de Blue Diamonds uit Driebergen. En een hit uit 1960. Natuurlijk, Ramona. En dit is Melanie Safka. Een heerlijk nummer, Lay Down.

prachtig nummer van Melanie Safka, de Amerikaanse singer-songwriter Lay Down. En ik kijk op de klok. Ja, ik moet snel zijn. Want de koffie staat al te pruttelen bij Top Holtman. Koffie compleet natuurlijk tussen 10 en 11. En ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat, die komt van Roger Glover en Guest. Love is all. Maak het van je dag. En wie weet dan morgen. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Er vielen bij de aanval ook 7 gewonden, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks het staakt het vuren dat op 17 april werd afgekondigd, voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het Statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met hem is kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij wijk bij Duurstede afgestoten. Die is nu weer open. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een

0: We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
3: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Tim had ik het weten. You never can tell. Chuck Berry en de lekkere gouden ouwe. Hier op deze dinsdagmorgen in Koffie Compleet.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid op deze dinsdagmorgen. Luister vrienden, een bijzonder hartelijk welkom. Ja, ik ben weer terug. Ik ben een week hier op vakantie geweest. En ja, u zult het misschien niet helemaal gemerkt hebben. Maar zo heel af en toe hoorde u uw oude ploeg

programma's van ondergetekende. Ja, gisteren bijvoorbeeld had ik er nog druk over dat we op dit moment ook op de 1395 AM zitten. Nou, dat is momenteel nog niet het geval. Maar ik denk over een week of drie, vier, dat daar wel weer veranderingen gekomen. Want het schiet aardig op hoor, met het verbouwen van het dak van het aquarium in Grauw. Wat gaan we doen? We gaan heerlijke muziek draaien hier in Koffie Compleet. Ik zit lekker een lekker gebakje te eten, dat hoort u waarschijnlijk wel. En dat is heerlijk hoor. Ja, ik heb een Limburgse fly meegenomen uit Limburg. Ja, dat is ook wat. Ja, zeker. Oké, het is tijd voor Dean Martin. Everybody loves somebody.

0: Thank you van Dean Martin, everybody, love somebody. En ja, iedereen houdt wel van iemand, hè. Ja, ik ook hoor, ik hou van heel veel mensen hier op uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze. Want het is geweldig om van mensen te houden. En dat is leuk om te weten. Luister vrienden, Sonny's Incorporation is al jarenlang een vertrouwde naam in de Nederlandse muziekwereld. Maar hij laat nu bewust een nieuwe kant van zich horen. En jarenlang van Engelstalige en Spaanstalige muziek kiest de band onder leiding van Sonny Hoogwerf voor een Nederlandstalig nummer in. Dat is hartstikke leuk om naar te luisteren.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakje koffie compleet.
0: Ja, zou het leuk zijn als hij kwam. Maar hij komt.

Ja, een plaatje van niemand minder dan Sonny. En ja, Sonny Hoogwerf en Sonny's Incorporation. Dat is een bandje wat al heel lang aan de weg aan het timmeren is. En je hoort er niet zo heel erg vaak van. Maar wel bij Radio Seabreeze in het programma Koffie Compleet. Want ik draai Sonny heel regelmatig. Hij heeft tegenwoordig ook een restaurant, heb ik begrepen, in Loosdrecht. En dat is toch ook even leuk om te weten. Ja, je kan er naartoe. Je kan hem in hoogstpersoonlijk in actie zien. Met een groot dienplant op zijn arm en dat soort dingen meer. Joh, het is allemaal wat.

0: Heerlijk, ja, een plaatje van Del Shannon en ook uit het grijze wijze hitverleden. Gedraaid hier op Radio Sybaris. Ja, je ziet allemaal van die grijze wijze kopjes allemaal als je dit soort muziek hoort. Het is allemaal wat, ja, heerlijk. Vorige week trouwens over een klein beetje regen gesproken. We zijn vorige week maandag naar Limburg vertrokken en daar hebben we heerlijk gezeten. Maar ja, het regende. Ja, de eerste paar dagen hebben we regen gehad, terwijl ze hier in Midden-Nederland en Noord-Nederland lekker het zonnetje scheen. Zaten wij in de regen, het is ook allemaal wat. Maar vanaf donderdag, vrijdag en zaterdag was het hartstikke mooi weer. En zondag ook. En dat we gisteren terugkwamen, joh hoor, het regende weer. Het is allemaal wat. In Amsterdam is het verbod op fatbikes in de Amsterdamse Vondelpark van start gegaan. Misschien heeft u het wel gehoord. Bij de ingangen van het park staan verbodsborden. En inmiddels overwegen bijna 30 gemeenten om een verbod op fatbikes te gaan invoeren. Nou, ze hebben voor mij gelijk.
1: Seabreeze.

0: Searching for my baby, I'm searching for my love. Dat is Bobby Moore en de Rhythm Aces. Ja, het is allemaal wat ik zei het al. Ik was in Zuid-Limburg, laatste vrienden. En dat is natuurlijk een kleine moeite om even de grens over te gaan naar België. Om even lekker te gaan tanken. Want dat scheelt zo'n 50 à 60 cent per liter brandstof. Dat kan ik je met een gerust hart vertellen. België is een heel stuk goedkoper. Duitsland is ook wel wat goedkoper. Maar België is vele malen goedkoper. En dat is het leukste wat er is. Ja, maar alleen, het is niet alleen zo dat België minder voor een litertje benzine vraagt. Schepen tanken ook over de grens. Ja, het is wat. Antwerpen haalt Rotterdam in als grootste bunkerhaven. En Rotterdam was jarenlang het grootste tankstation voor de schepen in Europa. Tot de haven afgelopen kwartaal werd ingehaald door Antwerpen. Tankopslagbedrijven in Rotterdam die slaan alarm over de verschillen in duurzaamheidsregels en een ongelijk speelveld. Ja, dat is niet zo gek, hè? Want ja, als je toch met een groot schip komt, dan ja, heb je niet genoeg aan 100 liter dieselolie of 1000 liter dieselolie. Gaat wel 10 ton in en dat soort dingen meer. Nou, als je dan een stuk goedkoper uit bent, dan ga je toch daar naartoe. Vind ik wel.
1: Remember this golden classic.
2: Seabreeze.

0: wat goeiemorgen.
1: Met Tom Polderman.
0: Koffie compleet met Ik zei de gek, Tom Polderman op Radio Cyberis. Ja, gezelligheid kent geen tijd, maar dat wist je natuurlijk al lang. En hier is een hele leuke plaat van Paul. Paul Anka. Niet Paul, ja. I'm just a lonely man.

0: Vertrouwd uit en vertrouwd. Dit was Paul Anka met I'm Just a Lonely Boy, Lonely and Blue. Nou, het valt wel mee hoor. Zo eenzaam ben ik ook weer niet. Als het me wel gezellig is, want dat is het belangrijkste wat er is. Ja toch, hier bij Radio Cyber is Europe's number one.
1: Goedemorgen. Vandaag
2: met Tom Polderman.
0: Ja, zeker weten. En ik vraag me wel eens af, hè. Zou het je knuffelbeer mogen zijn? Hier is Wolter Kroes.
3: Misschien is het raar als ik je vraag of je wilt blijven vannacht. Ik heb niets te vieren, er is niets speciaals. Toch wil ik graag dat je wacht.

0: Want soms ben je bang, de nacht duurt zo lang. Rekt je het even niet meer, schuil maar bij je knuffel.
1: Ja, die knuffel weer, hè. Heerlijk. Wolter Kroes is dit met een liedje wat geschreven is door de heer El Holberda en Kaan Versteeg. Ja, het is wat allemaal een productie van Pieter de Bruin. En dat allemaal jaren geleden alweer opgenomen door Wolter Kroes. Je kan het geloven of niet, maar het is gewoon hartstikke leuk. In de periode dat Wolter bij Willem Verkoten, oftewel Red Bullet, zat. Leuk, hè. In Alkmaar experimenteert men als eerste gemeente in Nederland met een opvallende oplossing tegen fietsers op de stoep. Aan de Munnikenweg daar in Alkmaar is een zogenaamd klaphekje geplaatst nadat bewoners hadden geklaagd over fietsers welke massaal over de stoep reden. De proef zorgt direct voor discussies in de buurt, want ja, het is wel een kunststof hekje en het lijkt heel simpel, maar het blijkt in de praktijk behoorlijk zwaar te zijn. Ook klapt het heel hard terug zodra het wordt losgelaten. Vooral ouders met kinderwagens en voetgangers maken zich zorgen over de veiligheid. Maar wat dacht je bijvoorbeeld van mensen met een rolstoel of mensen met een rollator of mensen die heel slecht ter been zijn? Ja, dat is allemaal wat. Die krijgen dat hekje niet open en klap dicht en dat soort dingen meer. Dan heb je hem open en dan bang, kruim voor je hoofd. Dat is wat. Goed, volgens een buurtbewoner is het hek overigens bedoeld om fietsende scholieren van de stoep te weren. Maar dat de afsluiting niet alleen fietsers tegenhoudt, dat blijkt wanneer een man met een kinderwagen wil passeren. Terwijl hij het hek opendoet, moet ook zijn dochter nog veilig passeren. En dat gaat heel moeilijk. Moeizaam. Gaat eigenlijk niet zo goed. Pas, auw!

Simpelweg de enige originele, luister vrienden, van Gary and the Pacemakers, You Never Walk Alone. Lee Towers heeft het later ook nog eens een keer uitgebracht en vele andere artiesten ook. En dat is wel hartstikke leuk. Ja, Radio Cyber is Europe's nummer van de gezelligste van de hele wereld en wijde omgeving. Ja, dat kan helemaal, je zult zeggen, in de hele wereld en wijde omgeving. 1098 kHz komt niet zo ver, maar wel live.radiocyberis.nl. Daar kan je in Amerika luisteren, je kan in Duitsland luisteren, je kan waar je ook bent ter wereld luisteren naar Radio Cyberis via live.radiocyberis.nl. En je hoort nog in full stereo.

0: Every day I have to cry, zo. Ja, een plaatje van niemand minder dan Steve Limo. En dat is toch al jaren geleden, laatste vrienden. Mocht het zijn dat je in de provincie in Noord-Holland woont, in de kop van Noord-Holland, vanaf de Waddenzee tot aan Purmerend, moet je niet schrikken als er ineens helikopters laag over gaan vliegen. Want men wil namelijk het oefengebied helemaal gaan uitbreiden tussen de Waddenzee en Purmerend. En ja, dat is toch belangrijk schijnbaar voor de vrede te bewaren her en der in het land. Ik denk niet dat er veel mensen blij mee zullen zijn, maar ja, het gaat wel allemaal gebeuren, hoor. Maak je niks geen illusies. Ja, als ze dat helemaal in een bolletje hebben, dan gebeurt het ook.
1: Golden Around the Clock.
2: Hier is Ton Polderman.
0: En daar ben ik.

Ja, heerlijk hè. Een lekkere gouden ouwe. Ja, van niemand minder dan... Ja, hoe kan het ook anders, Ray Charles? I can't stop loving you. Wist u trouwens, lieve luistervrienden, dat er begin dit jaar 1104 mensen waren in Nederland die precies 100 jaar oud waren. 666 mensen waren 101 jaar. 372 mensen waren 102 jaar. En iets meer dan 400 mensen waren 103 jaar of zelfs ouder. Ja, het is allemaal wat. We worden steeds ouder in ons kleine kikkerlandje. En ja, of je het leuk vindt of niet... Ik vind het wel fantastisch. Ik vind het hartstikke leuk om dat allemaal te horen. Ja, en dat allemaal hier op Radio Sibiris.

We hebben een nieuwe zangeres in ons kleine kikkerlandje. Luister vrienden, Lara Mila. En ja, ze zegt, had ik je maar nooit gezien. Nee, nooit gekust. Oh, nou ja. Daar krijg je natuurlijk spijt van, hè. En niet na.

0: Ja, ze zeggen er wel eens, spijt komt na de zonde. Ja, was een plaatje van Lara Mila.
1: Droge voeten, maar wel.
2: Goedemorgen!
0: Ja, voor het geval je net hebt afgestemd, een bijzonder goedemorgen. Ik heb nog 10 minuten te gaan. Er is op een, zit het programma Koffie Complete weer op. En gaat het sneller. Oh, ja.
2: Let me in. Wee-oo.
0: Kom maar binnen.

0: Limburg heel veel koeien in de wei gezien. Dat is leuk, die mogen ze allemaal lekker buiten lopen en dat vinden ze heerlijk. Als ze voor het eerst naar buiten gaan, heb je dat wel eens gezien? Dan springen ze in de lucht en dat soort dingen meer. Rob Makreel, die zingt erover.
1: Zie

0: Zeker. Een plaatje van Rob McCrill. En ja, ik ben zo blij dat ik vrij rond kan lopen in de wei. Het koeienlied. Nou, als een koe zijn staart omhoog doet, moet je er niet achterlangs lopen. Want dan heb je mooi een probleem. Heb je kans dat je onder komt te zitten, jongens. Hey, boe!
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met tompel.
0: Ja, zeker weten. Maar kijken we op de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Ja, tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet voor deze dinsdag. Ik heb het met plezier gedaan. Ik hoop dat u weer met plezier geluisterd heeft. Zeg het elke dag weer. Hè. 7 dagen per week. Het is allemaal wat. Gezelligheid kent geen tijd. En dat is het belangrijkste wat we hier hebben bij Radio Seabreeze. Zometeen is hij er weer. Onze enige echte eigen. Niet te evenaren. Hoe kan het ook anders? Biebe Chris. En die zegt altijd binnen zonder kloppen. Ik zei binnen zonder kloppen. Beste jongen. Oké. Goed. Wat mij betreft, morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Koffie Compleet. Ik kan alleen maar zeggen, een fijne voorstelling van deze dag. Maak er wat van en heb heel veel plezier. Dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend besloten dat Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum in Almere. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 op een Amsterdams kinderdagverblijf waar hij werkte als invalkracht en het onzedelijk betasten van een 13-jarige jongen die aan zijn zorg was toevertrouwd. Ook zou hij kinderpornografische afbeeldingen hebben gemaakt van 2 kinderen, een jongen van 3 en een baby. Er loopt nog een onderzoek naar 9 andere kinderen van wie Jan B. naaktfoto's maakte. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege de concurrentie. Ook in Nederland waren er vaak medicijntekorten. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de Autoriteit Consumentenmarkt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Ondanks een staakt het vuren dat op 17 april werd afgekondigd, voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
2: Ik ben een gebruiker.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Jongen, wat een
5: herrie,
4: weet je, wat een
5: herrie.
4: Koud, hè?
5: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
6: Oh, hij is gaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
7: Landgenoten.
8: Ik ben binnen zonder kloppen. Lekker stemmetje even overnieuw.
9: Binnen zonder kloppen.
10: Beetje vreemd, maar wel lekker.
9: Waar is iedereen dan?
11: Dit is Binnen Zonder Kloppen met Wiebe Christ.
12: Goedemorgen.
13: Goedemorgen.

0: Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen.
2: Je gaat luisteren naar Wiebe Christ met Binnen Zonder Kloppen.
3: Welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit ook weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handen vol alleraardigste internationale deuntjes uit de vorige eeuw. Vandaag zijn uit diverse landen te gast Fornan Blondes, André Hazes, Jennifer Warnes, The Sparks, Stafke Fabri, Lars Berghagen, Aha, Dottie Well, Al Cayola, Peter Tetero, Spaan Evenmegen, The Tams, Space Monkeys, Arie Ribbons, Human Beings en we begonnen de show met Tembi Sikhali en het soulnummer Love Me Forever uit 1978. Het is in België geproduceerd. Net als haar grote hit trouwens. De Zuid-Afrikaanse zangeres had in 1977 een hit met Take Me Back to the Old Transvaal. Ze stond er ruim 2 maanden mee in de hitlijsten en haalde de 3e plaats. In Nederland kennen we dat liedje ook als Sari Marijs, die zakte door het ijs. Een traditioneel Zuid-Afrikaans volksliedje. De 2e in de lijst vandaag is de debuutsingle van de Britse Space Monkeys en Can't Stop Running uit 1983, waarop de invloed van Giorgio Moroder duidelijk hoorbaar is. Het New Wave nummer haalde hier de 12e plaats. Muziekproducent was Steve Brown, die al in 1972 Elton John produceerde en later ook werkte met Wham.

In het eerste triootje non-stop hoor je de T-Set-oprichter en zanger Peter Tetero uit Delft met The Magic Lantern uit 1969. Spanen Vermegen hoor je met Kilo Utrecht Tango met Peren uit 1974. En nu is Jennifer Warnes met het origineel van Let the Sunshine In uit 1969. Het was haar eerste grote hit, mede dankzij de musical Hair. Pas 16 jaar later zou ze scoren met Joe Cocker en Bill Medley.

0: De zesde in onze playlist is de Europaradeplaats en die komt deze keer uit Zweden. De zanger en acteur Lars Berghagen en de Dolls hadden in 1975 de eer om het land te mogen vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival na de overwinning van ABBA. En nu hoor je ze met je opvolger Jenny Jenny, die werd achtste.
1: Jag vet att du sitter ikväll på ditt rum.

het tweede setje van drie toppers van toen kun je genieten van The Tams uit Atlanta en Be Young, Be Foolish, But Be Happy uit 1968. André Hazes staat klaar met Ik Weet Het Zeker uit 1983. En nu eerst de Amerikaanse Four Non Blondes. De band brak in de zomer van 1993 internationaal door met het nummer What's Up. In de Nederlandse top 40 stond de single 10 weken op nummer 1 en werd het de grootste hit van het jaar. Met opvolger Spaceman, die je nu gaat horen uit hetzelfde jaar, werden ze 32ste.

Zometeen hoor je de Amerikaanse Human Beings, die in 1964 begonnen als de premiers. Ze waren in 1968 ver hun tijd vooruit met het nummer Nobody Not Me. Maar eerst het pop- en rockduo Ron en Russell Mael, beter bekend als The Sparks, die ook al van die aparte muziek maakten. Beat the Clock haalde in 1979 de 15e plaats in Nederlands. En dat zijn er van die dingen in het leven die je altijd bijblijven. Als ik dit plaatje draai, dan moet ik altijd bedenken aan de sporthal in Steenwijk, waar we destijds met de Veronica Drive-In Show stonden. De organisatie stond erop dat ze na afloop bleven voor, ik moet zeggen, heerlijke en rijk gevulde groentesoep met broodjes. Without-

In het derde blokje van drie niet te versmaden tippers en toppers doet de Belgische volkszanger Stafke Fabri de Antwerpse rock'n'roll uit 1984. Popgroep AHA uit Noorwegen staat klaar met Stay on These Roads uit 1988. We kennen ze ook van Take on Me. En nu eerst Arie Ribbens en Er is

0: aansluitende instrumentale is van Al Cayola. En die draaien we speciaal voor collega Marcel Jostra en zijn Renate. Je kunt er heel aardig overnachten, moet ik zeggen. Met dit deuntje gaan we naar het 12 uur radio nieuws. Gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK. Met drie handen vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Tot dan!
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Volgens de Duitse defensiestaatssecretaris Sebastian Hartmann moet Europa voor voldoende afschrikking zorgen. Denk daarbij aan logistiek en de inzet van troepen. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Het Finse Finnair scoort het slechtst, gevolgd door de Spaanse vliegtuigmaatschappij Vueling en de Britse maatschappijen Ryanair en EasyJet. Daarna volgt dus KLM. Het hoogst scoorde de Spaanse maatschappij Iberia. Lightride vergeleek miljoenen vluchtgegevens en klantbeoordelingen. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege die concurrentie. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Trump zelf mag zich volgens de Amerikaanse grondwet na twee ambtstermijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. De voormalige presidentskandidaat voor de Democraten, Kamala Harris, overweegt om zich in 2028 opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling.

0: betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen. And yes, we just
1: begun. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ja, maar ook Paul Simon en nog veel meer. We hebben natuurlijk ook twee keer de plaat praat, de plaat erover gepraat wordt. En dit is muziek van Kenny Loggins samen met Stevie Nicks. Whenever I call you friend. Welkom bij Bart's Middagbreeze. Yeah.

Opgenomen in de Wisseloord Studios in Hilversum. Het was Pang, nummer van vorig jaar. En hij heeft ooit het Gelre Dome volledig uitverkocht gekregen. Terug naar de 80e jaren. Dit is de klok.

Dat komt uit 1976 en werd een wereldwijde nummer 1 hit. Het vrolijke duet is geïnspireerd op de Motown sound uit de jaren 60 en zit vol energie en plezier. De chemie tussen beide artiesten spat er vanaf, wat het nummer extra charmant maakt. Een echte feel-good klassieker die nog altijd een glimlach oproept. In Middag Breeze, Elton John en Kiki Dee in Don't Go Breaking My Heart.

te vroeg, deze plaat van Roxette en The Look. En ja, daar kon ik dan helaas niets meer aan veranderen. Dit is het programma voor bij de lunch. Bart's Middag Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1. Met mooie muziek. Muziek waar jij van houdt. En die draai ik voor je. Dit is Joe Jackson, 19 Forever.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je er maar aan hebt staan en luistert naar Radio Cypries 1098 AM. En overal op de stream live.radiocypries.nl.

Een grote hit van Boy George met zijn vrienden, oftewel Culture Club, It's a Miracle. We gaan even terug naar de jaren 70, 1972 om precies te zijn, met het nummer van Paul Simon. Dit is Mother and Child

Philadelphia Soul Sound. Met de strakke blazers en sterke harmonieën heeft het nummer een onweerstaanbare groove. Een tijdloze track met een boodschap die nog altijd herkenbaar is. In

uiteindelijk zanger geworden. En dit nummer kwam uit 1975. Vliegen als een vogel van Peter Schaap. En daarmee zijn we uiteindelijk gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website www.radiosybris.nl. Dat is radiosybris.nl. En we nog 1 plaat te gaan. Dat is er een van Talk Talk. Life's what you make it. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vrouwenrechtenorganisatie Women Inc. reageerde bijvoorbeeld door te zeggen dat femicide een nationale noodsituatie is en geen marketingtruc. Walibi trok vanwege de vele kritiek de commercial terug. In 2025 werden er bij de Stichting Reclamecode in totaal 6611 klachten over reclames ingediend. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. De Britse krant The Telegraph schreef dat het ernaar uitziet dat 6 kabinetsleden willen dat hij vertrekt. Volgens bronnen zou het onder andere gaan om de ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. In een verklaring van Starmers kantoor staat te lezen dat de Labour-partij een procedure heeft om een partijleider aan te vechten en die is niet in gang gezet. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. Op de Mount Everest, 's werelds hoogste berg, kwamen de afgelopen 14 dagen 3 mensen om het leven. Op de andere bergtoppen verongelukten een Amerikaan en een Tsjech. Voor dit klimseizoen werden in Nepal 492 vergunningen verstrekt om de Mount Everest te beklimmen. Voor zo'n vergunning moet een klimmer al snel €13.000 betalen. EU-buitenlandschef Kaya Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. De Duitse defensiestaatssecretaris Hartmann zegt dat Europa voor voldoende afschrikking moet zorgen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
3: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
4: Er kan op meer
5: t-shirts, mokken, posters, pennen.

0: Paul's Muziekboutique.
1: En terwijl er hier een heerlijk linten zonnetje door de ramen van de studio naar binnen schijnt, ben ik je van harte welkom bij deze dinsdag aflevering van mijn muziekboutique. Onder dankzegging voor Bart de Zwart voor het uurtje hier aan voorafgaand. We begonnen met Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, een van hun grote hits. En het was eigenlijk een hit aan het begin van hun carrière. En wij gaan even naar de jaren 70 met de Ritchie Family. Dit is The American Generation. Leuk dat je erbij bent deze dinsdagmiddag hier bij Radio Seabreeze.

Met name in de jaren 70 scoorden ze een aantal hele grote hits. The Ritchie Family en American Generation. En dit is muziek uit de jaren 80. Ken je hem nog? Dixie's Midnight Runners. En dit is Jackie.

0: als muziek word je toch wel een klein beetje vrolijk van. Dexys, Midnight Runners waren dat.
1: Goedemiddag van 1 tot 2. Pauls muziek kwartier.
0: Ja, vanavond de eerste halve finale van het Euro Songfestival. En ik ben even in het archief gedoken. Ik heb hier er eentje uit 1973. Annemarie David. Ze won namens Luxemburg dat fameuze Songfestival destijds.

0: de tijd dat het Eurozonefestival allemaal nog wat kleinschaliger was. Nu hebben we inmiddels 2 halve finales. En vanavond hebben we de allereerste. En Finland is nog steeds uitermate favoriet als winnaar van dit jaar.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalie.
0: Ja, we gaan ons even bezighouden met wat anders. De galerij, de Hollands glorie inderdaad. Een plaat die er al een tijdje in staat en heel terecht. Ramse Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weer.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Een van de vele hits die Petula Clark met name in de jaren 60 scoorde, Alone. En dan weet je, zomerse muziek. Het is eigenlijk best wel lekker lenteweer hier in het zuiden van Frankrijk. Dat doen we samen met de Gypsy Kings. En een van hun allergrootste in de vorm van Bambo.

Ik hoop dat waar jij op dit moment zit te luisteren naar de programma's van Seabreeze, het ook een beetje lenteachtig weer is. En dan komt dit soort muziek natuurlijk lekker binnen. De Gypsy Kings waren dat met Bambaleo. We gaan naar begin van de jaren 70. Elton John en Kiki Dee. And Don't Go Breaking My Heart. Don't go.

0: Ja, en soms betrap ik mijzelf op een foutje. Want ik zei dat dit een plaat was uit het begin van de jaren 70. Maar dat is niet waar. Dat deed het 1976. Elton John en Kiki Dee. And Don't Go Breaking My Heart.
1: Als muziek boutique, muziek die je voelt. Hits van vroeger tot nu, Pauls muziek boutique.
0: Ja, we gaan weer even stilstaan bij het Euro Song Festival. Een land dat meedoet, en dat zou je eigenlijk niet verwachten, is Australië. En dat doet mee, omdat het sinds de jaren 80 wordt het festival daar al uitgezonden. Bij het 60-jarig jubileum mochten ze één keer meedoen, maar het beviel zo goed dat ze voortaan elke keer weer meedoen. En het bijzondere is, de zangeres Delta Goodrem wordt bij de boekmakers geacht in de top 5 te eindigen. Met dit nummer, Eclipse. Dit is hun inzending voor het Eurosong Festival.

0: Volgens de bookmakers heeft zij 5% kans om het Eurosong Festival te winnen. Frankrijk 6% en Finland 34%.
1: Antiek is pas antiek als er antiek op staat. En op deze staat antiek.

Er zijn van die platen die hebben eigenlijk geen afkondiging nodig. Hè? Ricky Nelson. Hallo Mary Lou. En dan krijg je net de vraag van, wat gebeurt er nou als Australië het Eurosong Festival gaat winnen? Vindt dan de volgende editie in Australië plaats? Nou, waarschijnlijk is dat niet het geval. Dan zal het ergens samen met Australië in een Europees land georganiseerd worden. We gaan het zien komende zaterdag als we de finale gaan beleven van het Eurosong Festival. We gaan even naar het jaar 1984. Samen met de zanger van Queen, Freddie Mercury. En dat is een van zijn mooie solo hits in de vorm van Love Kills.

In het jaar 1972 brak hij door met dit I'll Never Drink Again, Alexander Curley. En daarna ging hij op de Nederlandstalige Tour. Denk aan hits als Agge Soes en Guus. En ze staan beide nog niet in de galerij, dat is een Hollands glorie. Dus daar moeten we

Maar we gaan nu een ander nummer toevoegen aan de galerij der Hollands Glorie. Fleming Freddy Figuurs, zo heet hij. Geboren in het jaar 1966 en inmiddels een gevierd artiest met een aantal hele mooie hits. Onder andere het nummer Automatisch. En dat gaan wij toevoegen aan de galerij der Hollands Glorie. Hey!

was 11 jaar in 1974 toen dit nummer werd opgenomen. Lena Zavaroni. Maar he is making eyes at me. We gaan naar Nederland en komen daar de Digimens Band tegen.

Take It Two was de titel van dit nummer. En ik kwam vanmorgen een heel bijzonder bericht tegen. Door het olietekort in onder andere Japan is het niet meer mogelijk om daar chipszakken te bedrukken met kleureninkt. Dus Japanners eten binnenkort chips en andere snacks uit zwart-wit zakken. Ja. Wat een oorlog allemaal al niet voor gevolgen kan hebben. We gaan even naar Oostenrijk met Opus en Life is Life.

0: Life is life.
1: En dat was de titel van deze Tom van Wielerswaal klassieker. Een heerlijke meezinger van Opus. Ze komen uit Oostenrijk. En vrienden, ik ga afscheid nemen zometeen. Heel veel plezier met Leo hier bij Radio Seabreeze. En ik wens u een hele fijne dinsdag. Veel plezier vanavond bij de eerste finale. Of de eerste halve finale eigenlijk van het Eurosongfestival als je gaat kijken. En wat mij betreft, tot morgen.

0: met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: jaar Radio Seabreeze.
11: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
10: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: 2 om 2.

eigenlijk was het best wel een lekker nummer natuurlijk. Afkomstig van Fox de Fox. Flirting and Showing. En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1983. Leuk dat je erbij bij Diebe Radio Sybris. Mijn naam is Leo Schipper. En ik ben bij je tot aan 4 uur. 2 om 2 gaan we eens weer doen. En we komen weer ouderwets natuurlijk van die ouderwetse singeltjes vandaan. Met dit soms de tikjes en de kraakjes. Maar dat hoort er natuurlijk allemaal een klein beetje bij. Paul van der Mark even bedanken voor zijn muziekboutique. Het was natuurlijk weer een genot om naar te luisteren. Wij gaan gewoon hier even lekker terug in de tijd naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we blijven nog even in de jaren 80. Door een beetje een, zeg maar, apart figuur. Zo zal ik het nog even omschrijven. Een meneer met de naam Divine. Hij staat nogal excentriek op de hoes afgebeeld van de single. Maar het had een hele grote hit in de jaren 80. Met het Love Resurrection.

gingen we terug naar het jaar 1980 met de Village People, Can't Stop the Music. En de Village People is eigenlijk vernoemd naar een buurt, zeg maar, in de New York. Dat was de Greenwich Village. En zo werd dan ook Village People dan een beetje, zeg maar, ontstaan. En wat ik hier een beetje begrijp is dat het eigenlijk een beetje een management is van een Franse componist. En die zakenpartner, die hebben het zeg maar een beetje samengesteld. Er waren dus in ieder geval 6 bondgeklede heren. En over het algemeen, ja, toen was er geloof ik maar eentje die echt kon zingen. Ja, maar goed, klonk wel leuk. Er zijn heel wat hitjes ermee, zeker wel. Goed, voor de volgende gaan we naar de jaren 60.

ver vooruit was. Wordt een beetje pre-sync synth-muziek genoemd. Muziek die gemaakt wordt met een synthesizer door de band Mistral Starship 109. En Mistral, dat was eigenlijk een creatie van Robbie van Leeuwen. En die was onder andere bekend van Shocking Blue. En Rick van der Linden, die had natuurlijk wat te doen met de band Exception. Die voerde natuurlijk even terug in de tijd met het nummer wat ik natuurlijk voor wel eens in de keuken hoorde zingen bij mijn moeder. Die zong dat dan ook altijd van Katinga. En dat van de Spelbrekers, jawel. Goed, we gaan door met de muziek uit de jaren 80. En deze is afkomstig van de formatie Babe. Don't you ever jump around. Oh, no.

terug naar het jaar 1967. En dat met The Amen Corner. Band Me, Shape Me. En ja, The Amen Corner, dat was eigenlijk een plaats in Cardiff. En daar kwam de band dus eigenlijk ook vandaan. Amen Corner. We gaan een beetje wat aan de reggae doen. Een groepje uit de jaren 80. Eén keer een plaatje gehad. Nooit minder wat van gehoord. Moniaka heette ze.

Hij wordt ook wel een beetje de Song and Dance Man genoemd. Dat is ook omdat hij natuurlijk best wel een podiumpersoonlijkheid was. Sir Roderick David Rod Stewart, oftewel natuurlijk Rod Stewart, zo kennen we hem natuurlijk. De man die natuurlijk heel veel hits heeft gehad en dus uiteindelijk ook in de adel is verheven. En dit doen we natuurlijk, Maggie May, dat hier op Radio Seabreeze. En we draaien natuurlijk gewoon lekker ouderwetsig van de vinylplaatjes af. Daarom nog genieten. Goed, we gaan eens even door richting de jaren 80, want de volgende mag er ook zeker zijn. Weer met wat tikjes en kraakjes, maar dat hoort er weer bij, zogezegd. De Culture Club, Karma Chameleon.

bandje met de naam Twice As Much As Sitting On A Fence. En dat is ooit natuurlijk een compositie van Mick Jagger en Keith Richards van de Rolling Stones. En Twice As Much, dat bestond uit David Skinner en Andrew Rose. En die hadden dus in 1966 een behoorlijke hit met dit nummer. Ondanks dat het dus eigenlijk niet origineel van ze was, want het was natuurlijk origineel een nummer van de Rolling Stones. Goed, er is weer even tijd voor wat Nederlandstalige muziek. We gaan weer even richting de jaren 80 en dat doen we samen met het Circus Kusters. En die zingen over iets moois. Verliefd zijn.

Wat een mooi, lekker, vrolijk nummer is dit. Tommy Steele was dit. En nummer Put a Ring on Your Finger. En deze Tommy Steele, dat was eigenlijk Sir Thomas Hicks. En dat was eigenlijk een Britse rock'n'roll zanger, een acteur en een entertainer. En ook dus bekend als Tommy Steele. Dat was blijkbaar een soort artiestennaam die hij had. En dat beschouwde hij als zijn eerste tieners idool. En als rock'n'rollster van Groot-Brittannië. En hij bereikte dus eigenlijk al hitjes in eind jaren 50, 1957 zie ik hier al staan. Goed, we zijn lekker een plaatje aan het draaien. En we gaan er gewoon heerlijk mee door. Want ik wil deze natuurlijk ook niet helemaal vol praten. Natuurlijk het nummer van Robert Plant. Ik kijk even op de single wat de titel is. Want dat ben ik alweer bijna vergeten. Maar dat mag natuurlijk helemaal niet. Want hij is gewoon genaamd Big Clock.

Nederlandstalige muziek. Dat is natuurlijk altijd wel een beetje een succes bij mij, maar ik ga het wel proberen. Daniel Cougard, zo heet het beste meneer. Je vape te parler d'amour, zo is het nummer genaamd. En ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Goed, ik kijk even naar de klok. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we even ruimte moeten gaan maken voor het nieuws en wat berichten. Maar zodra ik na 3 uur, dan ben ik gewoon weer bij je terug. En ik ga dit uurtje afsluiten met een stukje muziek afkomstig van Clannad. Hier is de Theme from Harry's Game.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het aantal Labour-partijparlementariërs dat vindt dat de Britse premier Starmer moet vertrekken groeit. Volgens de BBC zijn het er voldoende om een leiderschapsverkiezing af te dwingen, maar voor het zover is moeten alle partijgenoten van Starmer zich achter een tegenkandidaat scharen. Eén man is favoriet, het gaat om de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham. Maar hij zit niet in het parlement, dus daarom kan hij niet naar voren worden geschoven. Vanmorgen reed een persoon op een fatbike op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam. Rijkswaterstaat zag op beeld dat rond 22:50 een fatbiker de A16 opreed. Onbekend is hoe de fietser op de snelweg terechtkwam. Rijkswaterstaat nam contact met de politie op. Na een minuut of 10 kon de politie de fatbiker staande houden. De situatie is ter plekke afgehandeld en de fietser is niet opgepakt, aldus Rijkswaterstaat. En in Amsterdam zal de politie extra agenten bij de Sloterplas inzetten, omdat de laatste tijd geregeld vooral vrouwelijke bezoekers door meestal jonge fatbikers uitgescholden, geïntimideerd of aangerand worden. De politie zal zowel zichtbaar als in burger harder optreden. Uit onderzoek is gebleken dat de Sloterplas een van de locaties is waar Amsterdammers zich onveilig voelen. Naast het inzetten van extra agenten wordt contact gezocht met jongeren op scholen en op straat om voorlichting te geven over straatintimidatie. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat sinds het ingaan van het staakt het vuren vorige maand 380 mensen door Israëlische aanvallen om het leven zijn gekomen. Sinds het uitbreken van de oorlog op 2 maart zijn al rond de 2900 mensen omgekomen. Israël blijft luchtaanvallen uitvoeren en in het zuiden van Libanon zijn Israëlische troepen aanwezig. Volgens het verdrag mag Israël zich tijdens het staakt het vuren wel verdedigen tegen dreigende aanvallen, maar geen offensieve militaire operaties uitvoeren. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
11: Koffie Compleet.
10: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
11: Ik ben een gebruiker. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En weer even terug om te beginnen weer naar het jaar 1983 met Chris Ria, I Can Hear Your Heartbeat. En Chris Ria, geboren in 1951 en overleden in het jaar 2025. Wat betreft vind ik het toch altijd wel een beetje moeilijk om te begrijpen soms dat mensen die ik toch een beetje meegemaakt heb als natuurlijk een artiest die heel veel muziek gemaakt heeft, dat er ineens niet meer is. Maar goed, zo is het leven nou eenmaal. Goed, leuk dat ik erbij ben hier bij Radio Seabreeze. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij je nog tot aan 4 uur met 2 om 2 plaatjes van de vinyl. Zoals deze van Maggie McNeil, I've Got You.

en dat heb je natuurlijk als je van vinyl afdraait. Dan kun je soms niet heel goed zien wanneer een nummer afgelopen is. Don Rosenbaum was het in ieder geval. Hij draagt Donald Paul Rosenbaum. En dat was dus eigenlijk gewoon een Nederlander. Goed, iets anders Nederlandstalige muziek. Hou je vast, want hier is Hydra. Het geeft al.

non-stop classics 24 hours a day on Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

Je zou er bijna koorts van krijgen. De muziek van Norma Dolores Ekström. Oftewel Peggy Lee was ze natuurlijk als artieste. En het nummer was genaamd Weaver. En eigenlijk is het gewoon een jazzzangeres. Vandaar is ze eigenlijk een beetje groot mee geworden. Goed, we gaan het tempo een klein beetje opvoeren. Een soort van disco-muziek en daarvoor gaan we richting de jaren 80. Een groepje wat zich naamde Taps. Eén keer een hitje gehad, was wel een leuke. Genaamd My Forbidden Lover.

mooie Frisboys uit de kast getrokken. Een nummer afkomstig van de Gary and the Pacemakers. I'll be there. En Gary and the Pacemakers kennen we natuurlijk wel van hits als Ferry Cross the Mercy. Don't let the sun catch you crying and you'll never walk alone. Maar dit nummer, dat ken ik eigenlijk helemaal niet, maar hij is wel heel erg mooi. We blijven nog een beetje in de sfeer met Lee Towers en...

Volgens mij is dit zo oud als de weg naar Rome. The Battle of New Orleans. En dit keer gebracht door Johnny Horton, inderdaad. Het volgende is wel een klein beetje bijzonder, want ik heb hier een singeltje voor me liggen. Maar het is geen singeltje, want het is namelijk een mini-LP, zo staat hier, die dan afgespeeld moet worden op 33 toeren. En men heeft het voor elkaar gekregen om op een singeltje van 45 toeren dus drie nummers te plakken aan elke kant. En dat noemen ze dan 6 top.

is een plaatje afkomstig van René Schumann. Bekend geworden eigenlijk door de Soundmix Show, die natuurlijk in de jaren 80 veelvuldig uitgezonden werd. En daarna verkocht hij dus uitverkochte stalen, zo staat hij hier. En dit was de single die hij uitbracht in het jaar 1986. Genaamd But Where My Love. En hiervoor dus de Pushbike Song. Zeg je misschien niet zo heel erg veel, maar dat groepje dat was genaamd The Mixtures. Een plaatje afkomstig uit het jaar 1970. En dat kwam dus van dat singeltje waar wel 6 tracks opgepersen zijn. En die je dan op 33 toeren moet afspelen. Misschien ga ik er later nog eens wat verdraaien. Wie zal het zeggen? Goed, je luistert naar Radio Cyprus. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben er bij je tot aan 4 uur. En voor de volgende blijven we nog een beetje in de jaren 80 met die Electric Light Orchestra. Hier zijn de Secret Messages.

1980 met Bonnie M en My Friend Jack. En ja, de band is eigenlijk een beetje opgericht door Frank Farian. Tenminste, de producer. En er is natuurlijk een hoop om te doen geweest over natuurlijk de band. En of ze inderdaad de nummers allemaal wel zelf zongen. Of dat dat uiteindelijk door anderen werd gedaan. Maakt eigenlijk natuurlijk niet zoveel uit, want het waren natuurlijk allemaal hele grote hits. Bonnie, daar kwam in ieder geval de naam uit een Australische detective serie. Maar daar was Frank Farian een grote hit van. Goed, Nederlandstalige muziek, daar zijn we wel weer even naartoe. Hier is Bonnie Sinclair en ik ben gelukkig zonder jou.

0: kijken even naar de klok. Dan zie ik dat het al bijna 4 uur is. Dit was er even een plaatje van Belle Epoque en genaamd Bama Lama. Een beetje een typisch plaatje, zou ik maar even zeggen. Goed, ik heb nog één lekker nummertje voordat ik zo direct helemaal ga afsluiten. En dat is afkomstig van Queenfield & Cook.
1: Oh yeah.
0: Hier is Sunny Honey Girl.

op het singeltje staat vermeld dat het een nummer gecomponeerd is door Greenfield & Cook. Maar ja, dan ga je toch even een beetje verder kijken. En dan kom je er ineens achter dat het nummer eigenlijk oorspronkelijk gebracht is door een musicalgroep in Engeland die genaamd is de Pipkins. Nou ja, goed, daar doen we het maar even mee. Goed, ik kijk naar de klok. Het is dus nou genoeg 4 uur. En zo direct is natuurlijk Hans de Knecht weer aan de beurt met zijn Middle of the Road Show. En straks natuurlijk Wiebe Barkje natuurlijk met Barkjes Bonanza. En natuurlijk ook Wim de Groot met zijn Rockwave-programma. Ik heb even nog een stukje muziek uitgekozen van het Dave Brubeck Quartet. En dat is genaamd die Unsquare Dance. En dat draaien we nog even tot aan 4 uur. En daarmee zeg ik tot de volgende week.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het Hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Bij de bloedafname en het afvoeren van urine werd een strenge procedure gevolgd, maar niet de allerstrengste die gevolgd had moeten worden. Hermans zegt dat de kans klein is dat de betrokken medewerkers besmet zijn, maar dat hier het zekere voor het onzekere genomen wordt. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. Vorige week werd het systeem gehackt, maar ondertussen is met de cybercriminelen een akkoord gesloten en zij hebben beloofd de gestolen gegevens terug te geven. Hoeveel de ontwikkelaar Instructure heeft moeten betalen is niet bekend. Op de Universiteit in Maastricht wordt het platform vandaag weer veilig opgestart. Ook in Tilburg kan Canvas weer gebruikt worden. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. Ook voor vanavond wordt met een demonstratie rekening gehouden. Het protest vindt plaats bij een rotonde in de wijk De Maten. Onder het viertal dat gisteravond werd gearresteerd bevindt zich een minderjarige. De anderen zijn tussen de 19 en 22 jaar. Ze werden aangehouden voor het negeren van het noodbevel, belediging en voor in het bezit hebben van vuurwerk. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Binnenlandse zakenminister Alexander Dobrindt kondigt een nieuwe wetgeving aan om cybercriminaliteit harder aan te pakken. Het land heeft veel met gijzelsoftware te maken. Volgens Dobrindt leidde dat vorig jaar tot ruim 200 miljard euro aan economische schade. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen. And yes, we just begun.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Een stad op stilten. We built this city of rock and roll. Ja, lekker, lekker. Jeff en Starship, lieve vrienden, terug op de radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, Leute,

zeg, geen Donna, maakt nog geen summer, geen zomer, maar... Wel deze nog lekker als jou weer lekker terug wordt zingen in de show. Vrienden, wat is het heerlijk. We zijn weer een onderdeel van, juist, de fotografische werkjes uit een grijs verleden.

lekker. Dixo. A. Michael B. Die vindt het oké. Okay. Ton P. Ja, maar goed. Ton. Goed, jij houdt de zender een beetje in de gaten vandaag. 0 dB, hè? 100% luisterrijk. Goed zo. Delegation en put a little love on me. Dit is de Middle of the Road Show. Wereldwijd. Met muzikale hoogstandjes en een grijs verleden. En zometeen een fijne van achter de keuken.

0: nieuwe jaar begint meestal op 1 januari. Hè? En welke maanden erna komen,
1: is altijd een grote verrassing.
0: Is gebleken. Is gebleken. Ja. Nou. Het groepje heet Pilot January in the middle of the roadshow. Ik heb even rondgebeld, maar ze is al jaren niet meer bereikbaar. Ze is nergens meer te vinden. Zelfs niet in de Friese polder. Waar gaat

en het was geen Lee Towers. Zou die willen, hè? Frankie Boy, Frankie Sinatra, New York, New York. Geweldig. En ook een fijne van achter de keuken gedraaid in de middle of the road show. Elsje is alleen. Nog steeds. Al jaren. Ze is nooit aan de man gekomen. Hè? Het nummer was van Rook Williams. En dit is voor jou, Galaxy Lane.

vast. En de rest van de clubske. De Beatles, de Beatles. John Paul, George en Ringo. Hey Jude, dit inmiddels de Roadshow. Ja, dat nummer duurt 8 minuten. En de BBC die zei in die tijd, dat is te lang. Dat gaat niet op de radio, jongens. Want zeggen we inmiddels zo 4 minuten, dat is max. Dat is max. Meer doen we niet. Oké, vooruit. Nou, wij doen het ineens. Wij doen het even zo. Vrienden, dit is inmiddels de Roadshow. Fijn dat je erbij bent. Via lange palen en digitale kanalen. Lekker elke dag om deze tijd. The Middle of the Roadshow. Street music, the bang gang.

En A Man's World. Nou, ze hebben liever A Mad World. Op dit moment. James. James Brown. Ach, grote sterren zijn weer onder contract in de middelste roadshow. Dat is zo lekker, hè? Dat is zo lekker. Ze komen ook allemaal spontaan. Virtueel weliswaar, maar goed. Zoom het in. Voor jou. Alan Foley uit 1979. Allereerst Earth, Wind & Fire.

0: wat een stem, hè? Probeer dat maar eens even in de voice.
1: No.
0: Lukt je niet? De Middle of the Road Show heeft vandaag een totaal groot 70's gehaald. Omdat het toen zo lekker was, waarschijnlijk.
2: Ja.
0: We lopen hier een drietal stagiaires rond en ze horen hun oren uit. Ah, hun zijn wat jonger, hun zijn wat jonger. Ze denken, oh, wat maakten ze toen toch een mooie muziek ook. We Belong to the Night was het Meatloaf vrouwtje, Ellen Foley. Kennen we dit toch? Absoluut, jazeker. Wie is er niet groot geworden van mijn leeftijd? Met de Partridge Family. Leuk, hè? Shirley Jones en David Cassidy. Met Breaking Up, It's Hard to Do.

En er ligt nog steeds te wachten op de center die ooit zal mogen. En hebben moeten ontvangen van Frank Farian. Ja, how to run you boy. Gotta go home. Een van de laatste in de show. Bonnie M hoorde je in de middle of the road show. Maar er komt zometeen nog veel meer lekkers. Lekker in je toestel blijven. Stay tuned. En I love you. Morgen opnieuw. Middle of the road show om deze tijd. Veel plezier met

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Er was een motie door GroenLinks-PvdA ingediend en onder andere de coalitiepartijen CDA en D66 stemden met deze motie in. De derde regeringspartij, de VVD, is tegen het voorstel. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. Wat Heijnen betreft staat de hypotheekrenteaftrek als een huis. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Het lukte PostNL maar om 89,5% van de post op tijd op de deurmat of in de brievenbus te laten belanden. De toezichthouder meent dat mensen die iets versturen ervan uit moeten kunnen gaan dat ze krijgen waarvoor ze betaald hebben. PostNL vindt het besluit onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Het bedrijf vindt de maatregel discriminerend. Enschede wil de overlast die fatbikers veroorzaken laten afnemen. Volgens de gemeente is het in de binnenstad een stuk rustiger geworden. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 3,8% op jaarbasis. In maart was dat nog 0,5% minder. De hogere brandstofprijzen zorgen er vooral voor dat de inflatie wordt opgepompt. De centrale bank in de VS streeft naar een inflatie van 2%. Volgens deskundigen van de Federal Reserve moet de rente worden verhoogd om de stijgende prijzen het hoofd te bieden. Het weer, vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Morgen wisselvallig, maar bij een zuidwestenwind wel iets warmer met 15 à 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
10: Er kan nog meer bij.
9: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

als ik erover nadenk, is dat wel een beetje een uitstervende naam. Want ken jij nog iemand die Bernadette heet? Nou, heel, ik moet er heel erg hard denken hoor. Bernadette, nee. Bernadette. Anyway, de voortop, dames en heren, uit het jaar 1967. Met Bernadette in Barkies Bonanza. Het enige live programma met de 5:00 van maandag tot en met donderdag. Cheers. Het is happy hour en dat betekent natuurlijk weer de beste hits dubbelop. Live uit de Loftenaren. Welkom bij Barkies Bonanza. Natuurlijk met de hits van je leven. En die hits van je leven die komen uit de top 40 zoals deze was op 12 mei 1967. 12 mei 77. 1987 en 1997. We draaien de beste drie platen uit de top 40's van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 5:45. De beste muziek uit vier decennia. Mijn naam is Wieber Barkie. Natuurlijk met het actuele weerbericht van morgen. Komende week ziet er niet best uit, maar oké, we houden vol. En natuurlijk de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar history. Tot aan 6 uur. Seabreeze, 1098. 1395 AM. Nu naar 77. Met Al Stewart.

Stewart. Had eerder een enorme hit met The Year of the Cat. En dit was qua hit de opvolger daarvan. On the Border uit de hitparade van 12 mei 1977. Dames en heren, Barkies, Bonanza of Seabreeds. We gaan naar het nieuws. De veiligheidsdienst AIVD onderzoekt de anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Zo heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd in een debat in de Tweede Kamer vanmiddag. Veel wilde het minister niet toelichten over het werk van de geheime dienst, maar wel dat er wordt onderzocht of er sprake is van georganiseerdheid. De AIVD kijkt welke patronen er zijn en wat daarachter zit. Of ook buitenlandse bemoeienis daarin wordt meegenomen, kon hij niet zeggen.

gebouwen vernieuwd. Vernieuwd. Pardon. Niet vernieuwd. Twee letters verschil. Wereld van verschil. Ah, dames en heren. 1987 nu weer een nummer. Waarvan het origineel is van Bill Withers. Maar dit was de 1987 uitvoering. Van Club Nouveau.

Dance Floor uit 1997, dames en heren. En Barkies Bonanza. We gaan naar het nieuws. Terwijl onze praalpremier nu de benedenwindse en bovenwindse eilanden bezoekt. En hij is geprikt terwijl hij aan het zwemmen was in de zee. Zij moest naar het ziekenhuis. Geprikt door een of andere vies beest. Ik weet het allemaal niet. Maar goed, onze praalpremier die is druk bezig met de hele wereld te bezoeken. Is het vertrouwen in politici gedaald? Het was vorig jaar 21,2%. Dat is het laagst sinds de eerste meting in 2016, toen het 27,5% was. Dat meldt het CBS dat de peiling hield onder Nederlanders van 15 jaar en ouder. In 2020, het eerste coronajaar, lag het nog op 39,7%. Ook het vertrouwen in de Tweede Kamer was met 24,6% het laagst sinds de eerste meting. In 2012 was het 36,9%. In 2020 had 53,2% van de mensen nog vertrouwen in de Tweede Kamer. Goed bezig, jongens. Ondanks alle kritiek op Brussel nam het vertrouwen in de Europese Unie toe van 39,2% in 2012 tot 51,5% vorig jaar. Jongeren hebben het vaakst vertrouwen in politieke instituties. Nou, wat ze daarmee bedoelen, weet ik niet, maar dames en heren. We gaan weer naar de muziek 67. Hier zijn de mama's en de papa's.

tabletje. Nou ja, nee, daar doe ik het. Nee, sorry, daar doe ik het echt te kort mee. Van de mama's en de papa's, Dedicated to the One I Love. Uit de hitparade van 12 mei 1967. En Barkie's Bonanza, dames en heren. We gaan zometeen kijken wie er geboren zijn. Deze dag in de popmuziek. In de jaren 67, 77, 87 en 1997. Maar eerst terug naar deze ongelofelijke classic. Hotel California van Eagles uit 77.

0: gezegd, dames en heren, dat het ieder jaar hoog in de top 2000 staat. Top 3. Hotel California van de Eagles is een mega compositie. Gemaakt door... Ja, ik heb een hele secte op willen oprichten. Don Henley natuurlijk. Fenomenale man is dat. De grote man van de Eagles. En de gitaarsolo werd gespeeld door Don Felder en Glenn Frey. Samen, ja, dit nummer heeft echt alles in zich. Uit 1977, dames en heren.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 12 mei. En voor wie gaan we de kaarsjes uitblazen vandaag? Begin op 12 mei 1928. Toen werd geboren Burt Bacharach. En dan zou je zeggen, wie de neuk is Burt Bacharach? Het is een van de meest legendarische componisten uit de Verenigde Staten en heeft ongelooflijk veel nummers geschreven. 1943 dan Billy Swan, zanger van, inderdaad ook uit de Verenigde Staten. Je kan hem van I Can Help. In 1944 James Purify samen met Bobby Purify, zanger uit de Verenigde Staten met I'm Your Puppet. 1945, een echte boomer. Ian McGlennon, hij was de toetsenist van de Small Faces. Nou, hij zal de geschiedenis ingaan als een grootheid. 1948 dan Steve Winwood. Nou, wow. Die heeft een muzikale carrière achter de rug. Ongelooflijk. En 1950, Billy Squier. Hij was de zanger en gitarist van America. 1959 dan Billy Duffy. Gitarist van The Colts. Van de romantische softrock. Maar dames en heren, voor de hitjaren van vandaag gaan we terug naar een favorietje van yours truly. Hij werd geboren op 12 mei 1942. Ian Jury, natuurlijk, uit Engeland.

deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

Love uit 1987 in Barkley's Bonanza op Seabreeze, dames en heren. Het is 40 minuten over 5. Laren trekt grijs dicht. De komende dagen worden wat minder mooi, dat hoor je zo meteen trouwens. Goed zit met het weerbericht. Maar eerst gaan we nog even naar het actuele nieuws. Een zeer ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de rapper Jay, voorheen Kanye West, de toegang tot Nederland ontzegt. Een motie van VVD en ChristenUnie werd gesteund door D66, GroenLinks, PvdA, PVV, CDA, JA21, SGP en BBB. 50+, nou eigenlijk ongeveer iedereen. Ja, behalve Denk. Nou, dat verbaast me niet. De Amerikaanse artiest staat geboekt voor 2 optredens volgende maand in het Gelderdoom in Arnhem. De succesrapper is zeer omstreden omdat hij geregeld antisemitische uitspraken heeft gedaan. Het kabinet onderzoekt of Nederland je kan weigeren. Maar minister Van Weel waarschuwde de Kamer dat de drempel om dat daadwerkelijk te doen in Nederland vrij hoog ligt. We gaan het zien, dames en heren. Gaan we weer naar onschuldige muziek. Uit 1997. It is no doubt. And just a girl.

opening van het album Tragic Kingdom. Uit de hitparade van 12 mei 1997 met Just a Girl, dames en heren. Vanavond is de eerste helft van het Songfestival. Ja, daar doen wij natuurlijk niet aan mee, want het zijn 5 landen. Ik weet ze niet helemaal uit mijn hoofd, maar IJsland, Spanje en nou, zo nog wat Nederland. En onder andere Nederland. Die doen niet mee, omdat Israël meedoet. Ja, dat kan natuurlijk allemaal niet. Dat begrijpt u ook wel. En Nou, dat gaat vanavond gebeuren. De rest van het schema ken ik niet. Ik weet alleen dat op zaterdag de finale is. Dus als mocht u willen kijken. Maar het Songfestival maakt de nummers 1, dames en heren, wel heel erg actueel. Want we gaan naar de nummers 1 van 12 mei 1977, 12 mei 1987, 1997 en 12 mei 1987. En daar won ze het Songfestival mee. Hier is Sandy Shaw en Puppet on a String.

String. Sandy Shaw en Poppin' on a String, dames en heren, 1967. Nummer 1 op deze dag. 59 jaar geleden. Nee. God, ik ben zo slecht in overrekenen. 59 jaar geleden, dames en heren. We gaan naar het weerbericht. Dat is makkelijker. Vandaag komen en gaan van buien. Vanavond worden er nieuwe buien aangevoerd vanaf de Noordzee. Het is vrijwel in het hele land even nat. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden. Maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. Woensdag dan, felle buien. Vroeg in de ochtend is de kans op droog weer, maar al vrij snel worden veel buien aangevoerd. Het kan stevig doorplensen en plaatselijk valt in korte tijd zo'n 15 mm. Daarbij trekt de wind aan en zijn in het hele land windstoten van zo'n 60 km per uur mogelijk. Koelt ook enkele graden af tijdens zo'n bui en soms gaan de buien gepaard met hagel en onweer. Tussen de buien door komt de zon soms heel even tevoorschijn en maak je kans om een regenboog te zien. Wauw! Op die momenten is het ook een graad of 11 met matige zuidwestenwind of westenwind.

dames en heren. Dit hele bericht hadden we kunnen samenvatten als kut weer voor mij. Oh, dat mag ik niet zeggen. Nummer 1, dames en heren, in 77 op deze dag. David Bowie.

game nog. Crockett's Theme. Daar zit je dan in je witte Ferrari. Als Sonny Crockett. En natuurlijk Miami Vice. Dan Hammer. Geweldige hit was het. Aan 1987 toen ook de televisieserie liep. Miami Vice. Crockett's Theme, dames en heren. We gaan naar de laatste nummer 1 in Barkies Bonanza. En die is van Lutricia McNeil uit 12 mei 1997. Is Ain't That Just a Way?

klinkt als Nutricia, maar dat is het niet. Het is Latricia McNeil. Stond op nummer 1, dames en heren, op deze dag in 1997. Met Ain't That Just The Way. En pak iets van Edson, dames en heren. Maar we hebben nog een bonus track, want het is nog 1. Het is nog 1, 6 uur. Ik laat je alleen met een nummer uit de hitparade van 12. Mei 1967, dat was mijn allereerste singeltje. Hier is Manfred Mann's Earth Band.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. En daarmee staat de discussie in de coalitie erover opnieuw op scherp. Want coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Door een belastingwijziging stijgt de hypotheekrenteaftrek volgend jaar automatisch mee. En vooral huizenbezitters met hogere inkomens profiteren daarvan. Het kabinet zoekt ondertussen naar een oplossing voor mensen die vanaf 2031 hun aftrek helemaal dreigen te verliezen. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. Volgens zijn medestanders is dit juist niet het moment voor een nieuwe leiderschapsstrijd. Zij willen dat de Labour Party zich richt op het terugwinnen van vertrouwen bij kiezers. Toch hebben inmiddels al tientallen partijgenoten gevraagd om Starmers vertrek. Ook meerdere ministers zien hem liever een stap terug doen. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Door het ziekenhuisbezoek is zijn programma op Bonaire en Aruba wat aangepast. Zo miste hij onder meer een ontbijt met het eilandbestuur en een werkbezoek. Bij dat bezoek stond ook een protest van Greenpeace gepland. Het is niet duidelijk waardoor de premier precies is geprikt tijdens het zwemmen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: 10 jaar Radio Sea Breeze.
14: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
13: 10 jaar Radio Sea Breeze.
14: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Sea Breeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Elke dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Welkom bij de 333ste Rockwave. Eigenlijk weer een feestje waard op deze dinsdagavond. Die we openen met R.E.M. en Losing My Religion. Een van hun grootste successen, als je het mij vraagt. Maar ja, je vraagt het niet aan mij. Hey, als je nu al aan tafel gaat, dat is best wel vroeg, hè? 6:08. Maar toch een heel eetsmakelijk, hoor.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Aphrodite's Child, I Want to Live, en dat gun ik iedereen. En als je zo eens naar de wereld kijkt, dan denk ik, nou, dat gaat niet overal lukken. Daarvoor Steeler's Wheel met I Make You a Star. 14 minuten over 6 betekent de eerste Nederlandstalige. En die is heel, heel mooi. Luister maar.

0: De Loving Awareness Band natuurlijk rond 6:30 met Let Yourself Go in dit geval. En daar weer voor de formatie Berlin, Take My Breath Away. De volgende evergreen die voor je klaar ligt, die gaat je verrassen dat die ook in Rockwave terecht kan komen.
1: Het is weer net als toen op de middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Meatloaf. Heaven Can Wait. Daarvoor ook al zo'n heerlijk rustig nummer in Rockwave van Tom Jones. Wie had gedacht dat dat ooit in Rockwave terecht zou komen? En dat was getiteld Green, Green Grass of Home. En we zijn er nog niet. We gaan nog even door met zwijmelen. Dit is Cock Robin and the Promise You Made.

Mag ik naar je kijken? Dat zong mijn broer, Marcel de Groot. Wist je niet hè, dat ik een broer had? Ik ook niet trouwens. En daarvoor natuurlijk Cock Robin met The Promise You Make. En dat betekent dat het zwijmelkwartiertje alweer voorbij is. En we gewoon lekker doorgaan rocken met muziek die je van mij gewend bent. Zoals deze. We were

0: Jawel, jawel, je wist hem wel, hè? Dave Barry met This Strange Effect. En I like it. Het is bijna 7:02, hoogste tijd voor de grote om afscheid te nemen. Voor deze dinsdagavond dan, want de programma's op de grote 1395 AM gaan natuurlijk gewoon door. En ik zou ook zeggen, blijf gewoon luisteren, dat is altijd leuk. Morgen zie je me, nee, hoor je me weer met een rockwave op de woensdag. Donderdag met Zender in Woeligwater en vrijdag met de vrijdageditie van alweer een rockwave. Nou, vet genieten toch? Wat de pot schaft vanavond, hoor ik iemand roepen. Oh ja, wat de pot schaft vanavond. Aubergineschotel.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden de nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Een speciaal expertpanel brengt eerst advies uit over online bescherming van kinderen. Steeds meer EU-landen willen strengere regels voor minderjarigen op sociale media. Over de exacte leeftijdsgrens is nog discussie, maar 16 jaar wordt vaak genoemd. Er is in Australië inmiddels al een minimumleeftijd van 16 jaar ingevoerd. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
3: Koffie Compleet!
2: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
3: Ik ben een gebruiker.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Attention.
1: Hard hoorde je met Who Will You Run To. Deed in Nederland helemaal niks, maar het is toch gewoon een hele goede single weg. Hoe dan ook, welkom bij een nieuwe aflevering van een kakelzesse, maar ook zo oude Engelse hitlijst. Engelse top 40. We kijken met elkaar naar de nieuwe binnenkomers, de stipnoteringen natuurlijk, en uiteraard naar de top van de lijst. En ik kan je nu al vertellen dat we een sensationele nieuwe binnenkomer hebben in de top 10. Voordat het zover is, eerst nog een nieuwe binnenkomer op 33. Abigail Meade en Nigel Golding. Een Full Metal Jacket.
2: A new entry.
3: All right, up.

0: Daarmee bedoel ik dat het een typische plaat is die je tegenkomt in de Engelse hitlijsten. En ik begrijp de ondertitel ook wel, hoor. I wanna be your drill instructor.
1: Britain's greatest hits.
2: The UK top 40 countdown.
0: Een stijger. 9 plaatsen omhoog van 35 naar 26. Hier is Gary Numan.

0: bewegen zich in positieve richting in de Engelse hitlijst. De top 40 van 20 september 1987 met Tomorrow. Maar het zou daar blijven steken. Op 23. Verder zouden ze echt niet komen hoor.
1: Retro music from the UK.
0: Het is tijd voor de sterkste stijger deze week.
1: A super climber.
0: Vorige week nog 36. Hier is Jan Hammer en Crockett's team op 19.

0: zijn teruggegaan naar het weekend van 20 september 1987. In de Engelse voetbalcompetitie strijden Everton en Liverpool om de hoogste eer.
1: Let's go back in time for the best retro songs.
0: En ook met grote snelheid omhoog in de lijst van 26 naar 16. LL Cool J and I Need Love.
2: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind I hear my conscience call, telling me I need a girl who

0: Op de drempel van de top 10, Johnny Hates Jazz op 11 met een hele kleine stip. Zou ook niet verder komen dan 11.
1: De hits van de leer.
2: Radio Seabreeze.
3: Totally awesome.
4: Counting down the hits, here is this week's top 10.
0: Op 10, level 42, it's over. Nog even een reminder, we hebben nog een nieuwe binnenkomer, hè? Zometeen komt hij aan. Send

0: the most spectacular radio event of the week. UK's most favourite records, the singles chart.
1: Karel Fjelka hoor je. Met Hey Matthew. We komen hem tegen met een hele grote stip op 9 van

Madonna. Zorg voor een beetje commotie. Nou, dat kwam wel vaker voor. De Engelse hitlijst van vanavond vinden we hem terug. Deze single op 4.

0: in de top van het klassement van de best verkochte singles van 20 september 1987. Woedt een fikse strijd om de hoogste positie. Nou, Cliff Richard vinden we op 3 met een stip, maar zou niet bij de bovenste beste 2 komen hoor. Some People hoor je.
1: 2
0: Mars en Pump Up.

0: vorige week ook al twee. Ze zouden het volume nog eens een beetje omhoog gooien. En desalniettemin niet verder gekomen. Blijven staan, stationair op twee. Maar volgende week staan ze op één, hoor. Mars en Pump Up the Volume.
1: Number one, one, one, one, one.
0: Evenals vorige week, wat zeg ik, 5 weken lang lijstaanvoerder Rick Astley en Never Gonna Give You Up. En dat zijn ook de slotakkoorden voor deze aflevering van de Engelse Top 40. Volgende week een kakelverse. Een o zo oude, maar toch wel weer een nieuwe hitlijst. Een klassieke lijst. Pure Classic Station Radio Seabreeze. Ik ben er morgenavond alweer tussen 8 en 11 voor een gloedje nieuwe aflevering van Anno Toen. 3 uur lang de beste muziek. Met om 8:30 een Fab Four blok. Ja, de Beatles. Om 9:30 en 10:30 het podium der grootheden. En wie treedt er dan op? Nou, dat hoor je morgen. Fijne avond nog en tot morgen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden de nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand tijdens Oud en Nieuw kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bar-eigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: De beste nummers van LP's, 12-inch maxi's en singles. Dit is Vinylicious met Leo van Dijk.

0: middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.
1: Een uur lang het beste van oude en nieuwe platen. Het beste van oude en nieuwe platen. Je hoort het in Vinylicious.

0: Cornelissen van Zolder.
1: Van Zolder.
0: De plaat uit jouw jeugd.
1: Jouw jeugd. Jouw jeugd.
0: Dit is...
2: Vinylicious.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zijn twee minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leone's internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. En ruim vier maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand tijdens Oud en Nieuw kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bar-eigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
3: Er kan nog meer
2: bij. T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: The next train to arrive on platform 5 terminates here. All change please on platform 5.
6: The train departing to the splash is on platform 3.
7: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leones internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers en Sierra Leone is inmiddels afgerond. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
10: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
10: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
9: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
11: Feel the breeze. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree. Yes, hello again. Welcome along to my latest 70s soiree. Sit back, enjoy and relax. Bit of a prog fest this week. Let's start off with this one.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. De mobiele eenheid werd ingezet nadat agenten en brandweerlieden werden bekogeld. Burgemeester Verheijen vaardigde een noodbevel uit vanwege ernstige ordeverstoringen. Eerder vandaag arriveerde de eerste groep asielzoekers bij de tijdelijke opvang in Loosdrecht na vele protesten. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
10: Koffie Compleet!
9: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
11: Ik ben een gebruiker.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Soms brengt een melodie je terug naar een dierbare herinnering. Soms opent het de deur naar nieuwe dromen. Wat het ook met je doet, weet dat deze muziek speciaal voor jou is.

0: Soms is het leven een wirwar van geluiden, gedachten en verwachtingen. Maar hier in Dream Sessions mag alles even stilvallen. Dit is jouw adempauze. Jouw moment om te voelen, te mijmeren, te verdwijnen in de muziek. Laat de klanken je dragen, de melodieën je omarmen. Geen haast, geen moeten, alleen jij en de muziek.
1: If I listen long enough to you.

nacht zijn eigen melodie vindt en jij even helemaal weg kunt dromen. Tijd om alles los te laten en je te laten meevoeren op de klanken van de mooiste love songs. Dromerige blues en zwoele zon. Geniet van de rust, de passie en de muziek. Dit is Dream Sessions.

sommige nachten vragen om stilte. Anderen om muziek die spreekt zonder woorden. Hier laten we de klanken het verhaal vertellen.

laatste tonen vervagen. Maar de echo's blijven nog even in de lucht hangen. Als sterren die langzaam doven. Misschien draag je een stukje van deze reis met je mee. Als een klank die blijft nagalmen in je gedachten. Droom zacht. En tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen.

0: spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
9: Er kan nog meer bij.
8: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daagse staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis bij vaccinatie?